0: tell me how these things happen?
1: Fingen ik op hielen voor een fressnapf. Und warten auf jemanden, der vielleicht nie geboren wird. Kreuzworträtsel aus dem Doku.